0: ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Kasindane kagoiteta saib monten bo karonen betuta brani kasartane itulogoyo ekwaimenten wagendo keguranon walron.